toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes!
9: Bompi!
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
9: Wie?
8: Jamma!
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee!
10: Yay!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Hey, goedemorgen, blij dat je er ook al bij bent. We gaan er samen in vliegen met Lynyrd Skynyrd als eerste. Sweet Home Alabama.
13: Your golden years. Nostalgie Plus.
12: Het is 7:00 nieuws met Bart van Langenhoven.
14: Goedemorgen, Vlaams minister De Prater gaat de energieregels versoepelen. Als je nu bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest is dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor. Soms tot meer dan €20.000. En dat past Vlaams energieminister De Prater nu aan. De maximumboete voor nieuwbouw daalt van €25 naar €10 per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen en dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe normen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks om 10:00 de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, allemaal weten ze of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens de parket goed voor een straatwaarde van €3,5 miljard. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces, komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand, deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Het vuur verwoestte al 125 hectare natuur. Voorlopig raakte niemand gewond en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles, in het departement Var. Daar vernielden de vlammen zeker 100 hectare natuur. Ook in Griekenland woedden verschillende natuurbranden, onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moesten daar evacueren door het vuur. De Griekse brandweer probeert het vuur te blussen, maar dat is moeilijk natuurlijk door de hoge temperaturen en de felle wind daar in Griekenland. De dag begint met veel zon. Deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden. 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm. 26 tot 30 graden zondag.
12: Dankjewel Bart. Gaat vlot onderweg. Alleen uitkijken vanuit Brussel op de E40 ter hoogte van Wetteren. Daar is door een bermbrand, namelijk de rechterrijstrook, versperd.
15: De zomer van je leven.
16: Sebastian de Krop.

Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Goedemorgen, mijn zoon Menno die wordt morgen 10. Ik had gisteren namiddag een feestje met een paar vriendjes op locatie. Want dat is vaak het verstandigst met een groep jongens. Want dat maakt veel lawaai en geloof mij, ja, ik was ook blij toen ik terug Sweet Home was. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Samen gaan we wakker worden met een extra portie muziek. En de vrolijke dames van de Dolly Dots nu als eerste in het rijtje. There is Love Me Just a Little Bit More.

Nina Simone staat klaar. My Baby Just Cares For Me. En ook muziek van de Stylistics. Het is donderdagochtend. We hebben een warme nacht achter de rug. Het viel me op dat het nog 22 graden was toen ik opstond. Intussen is het nog wat verder gedaald. Maar op de meeste plaatsen gaan we niet onder de 20 graden. Het is een voorbode van een nieuwe warme dag die met veel zon begint. Wat is het weer voor vandaag en de komende dagen? Wel, vandaag zonnig. Alhoewel er in de loop van de dag zich toch ook wel in het binnenland wat stapelwolken ontwikkelen. Met heel plaatselijke kans op een onweersbui. 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten van het land. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal tot 29 graden. Maar aan de kust wordt het opnieuw opmerkelijk frisser, 22 graden daar maar. Zaterdag en zondag veel zon. Zaterdag bij maximaal tot 26 graden. Zondag halen we opnieuw 30 graden. En begin volgende week lijkt het mooie weer aan te houden. Maandag warm en zonnig bij 32 graden. Met in de namiddag en avond kans op een lokale onweersbui. En ook dinsdag vrij veel zon en dan 27 graden. Ja, als je het zo hoort, ik denk dat je de bestelling aan barbecue-vleesjes alvast in orde mag brengen.

0: word ik nu eens helemaal rustig van die jazzy sound van Nina Simone. My baby just cares for me. Ik heb straks een zanger geboren in West-Duitsland. Verliefd op een meisje uit zijn thuisland. En dat meisje speelde Marieke in een heel bekende serie uit de 50s en 60s. Namelijk Schipper naast Mathilde. De zanger heet Walter Grootaars. En dan weet je dat de kreuners klaarstaan. Eerst de Stylistics en Can't Give You Anything.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u!

Meezingen met Stylistics. Als jij degene bent in huis die graag en altijd meezingt, dan kijk je wellicht ook uit naar de Zomertop 500. Straks vanaf 11 uur gaat de lijst verder. En ja, het wordt beter en beter. Hè? Het wordt zomerser en zomerser. En met het weer van vandaag en de komende dagen komt dat helemaal goed. Daar ben ik van overtuigd. Wachten tot 11 uur voor het vervolg van die lijst. Maar dat wachten, dat is en blijft leuk. Met mijn muziek, het beste uit 60s, 70s en 80s. En de Kreuners dus, verliefd op Chris Lomme.

0: Ace, de band rond Paul Carrack. Dit was How Long, straks 70s krullenbol. Eric Carmen met zijn mooie ballad All By Myself. En ook de broertjes Jackson, Can You Feel It? Eerst kort nieuws, het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. De modewinkels sluiten de zomersolde met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, anderen dan weer opvallend minder. Vooral de hitte speelde een belangrijke rol, zegt de Modeunie. Zomersolde startte vlot met mooi zomerweer, daarna viel alles wat stil, zeker tijdens de hittegolf de eerste week. Vlaams welzijnsminister Genet wil dat rusthuizen hun dagprijzen niet verhogen, ook al willen die dat door de hogere energiekosten, onder meer door de airco's, die ze deze zomer veel meer moeten aanzetten. Maar Genet wil eerst bekijken hoe ze de woonzorgcentra beter kan beschermen tegen de hitte. Ze denkt dan in de eerste plaats aan extra subsidies. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand, deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Voorlopig raakte niemand gewond en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer dan weer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles in het departement Var. Eerst veel zon, deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden, 22 graden aan zee tot 29 elders.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: De files met 5 minuten vertraging of meer. Het zijn er 2 op de A12 naar Brussel. Vlissingen 5 ter hoogte van Meissen. Daar is een ongeval gebeurd. De ene rijstrook is dicht. En vanuit Brussel op de E40 ook 5 minuten ter hoogte van Wetteren. Daar is hinder door een bermbrand. De rechte rijstrook is er versperd.
3: De zomer van je leven.

0: Eric Carmen en All By Myself. Het is 7:10. Hoe zou het in Parijs, of 7:30 beter, hoe zou het in Parijs zijn? Wel, wellicht komen de eerste mensen stilaan buiten in de vele gezellige straten en langs de Seine. De geur van warme baguettes en croissants komt je tegemoet. En op de terrasjes nemen de eerste ook plaats voor een café au lait. Wel, ik neem je ook mee naar Parijs, maar nog een beetje vroeger op de dag. Il est 5:00, Paris. Seville van Jacques Dutron. En ik heb ook Gwenta mee van de Manhattan Transfer.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Your Golden Years.
9: Nostalgie.
10: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvais

Leuk nummer. Gwen Tamay, straks Split Ends, Message to My Girl en ook Viola Wills. Zoals iedere ochtend kijk ik ook vandaag even wat de kranten brengen op een voorpagina. Dan moet je dat zelf ook al niet meer doen, nog zo makkelijk. Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen schrijven vandaag: eindelijk valt doek over Costa-proces. In de herfst van 2019 werd in ons land 2,7 ton cocaïne ontdekt in de lading hout die in een container in Antwerpen binnenkwam. Na jaren kennen de 51 beklaagden straks om 10 uur hun straf. Wout van Aert staat ook op zowat alle voorpagina's. Hij maakte gisteren zijn comeback in de ronde van Denemarken na een elleboogblessure en hij won meteen. Het Nieuwsblad schrijft: wat een comeback. Het laatste nieuws: meteen weer prijs voor Van Aert. En Gazet van Antwerpen: Wout koest weer, Wout wint weer. De Morgen zet de bosbranden in Europa op de voorpagina met als kop: kwetsbare natuur leidt vandaag het hardst. Blijkt dat de vuurzee die door Europa raast, uitgerekend de kwetsbare natuurgebieden raakt. Het belang van Limburg heeft: wie vuur maakt in natuur moet de factuur betalen. Het weet dat een groepje vrienden die ondanks code oranje een barbecue aanstak in een om ons natuurgebied de brandfactuur van €600 moet betalen. De Standaard heeft het alweer over de luchthavendeal die Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder sloot met een Franse luchthavenuitbater. Daar is al verschillende dagen controverse over. Het blijkt nu dat de inspectie van Financiën ook tot 3 maal toe een negatief advies gegeven heeft. De titel: De Ridder legt negatieve adviezen over luchthavendeal naast zich neer. En het Nieuwsblad heeft het ook nog over de go-kart verhuur aan onze kust. In Blankenbergen vindt de laatste verhuurder geen overnemer. En ook in andere kustgemeenten zijn er steeds minder verhuurders. De kop is: de kusttraditie is aan het uitbollen.

Luister aan Luc, die heeft de ramen opengezet. Een beetje de frisse lucht binnenlaten. Dan kan de hele straat intussen ook meegenieten van Viola Wills. Gonna get along without you now. Dit najaar hoog bezoek in ons land, want Bryan Adams komt nog eens naar België voor een optreden in de AFAS-Dome. Donderdag 15 oktober. En deze grote klassiek zal hij daar ook wel spelen dan, denk ik. Heaven.

0: Van Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Smartfoto.be.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
8: Kom, laat je inspireren.
9: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
8: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
9: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
10: Een dagje.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het wordt vandaag een heel stuk frisser aan zee dan in het binnenland. En dus trekken wij het water op met Village People in the Navy. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 8:00. Bart van Langenhoven is er met nieuws.
3: Goedemorgen. Vlaams bevoegd minister De Prater gaat de energieregels versoepelen. Als je nu bouwt of verbouwt, dan moet je binnen de 6 jaar bewijzen dat je huis in orde is met de nieuwe energiezuinige en isolatienormen. Via een speciaal attest is dat. Als je dat niet doet of te laat, dan krijg je daar nu monsterboetes voor. Soms tot meer dan €20.000. En dat past Vlaamse energieminister De Prater nu aan. De maximumboete voor nieuwbouw daalt van €25 naar €10 per kubieke meter. En bouwers en verbouwers krijgen vanaf nu 6 maanden in plaats van 60 dagen de tijd om een papierwinkel in orde te brengen en dat bewuste energieattest in te dienen als bewijs dat ze in orde zijn met de nieuwe normen. De rechtbank in Tongeren spreekt straks om 10:00 de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. De man met de Kalashnikov-tattoo op zijn gezicht en de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos, allemaal kennen ze, weten ze of en hoe lang ze naar de gevangenis moeten. Zo'n 50 beklaagden riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van €3,5 miljard. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan het Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. In Frankrijk staan opnieuw bossen in brand, deze keer in de buurt van Dijon in het oosten. Het vuur verwoest al 125 hectare natuur. Voorlopig raakte niemand gewond daar in Dijon en blijven de huizen gespaard. In het zuiden van Frankrijk moest de brandweer honderden mensen evacueren voor bosbranden in Brignoles in het departement Var. Daar vernielden de vlammen zeker 100 hectare natuur. En ook in Griekenland woedden verschillende natuurbranden. Daarbij kwamen al 3 brandweermannen om, onder meer op de eilanden Paros en Lesbos, maar ook op Kreta. Verschillende Vlamingen moeten daar ook evacueren door het vuur. De Griekse brandweer probeert de branden te blussen, maar dat is moeilijk door de hoge temperaturen en de felle wind. Veel zon. Deze namiddag wel wat meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon en wolkenvelden. 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken, maar het blijft wel warm zondag bij 26 tot 30 graden.
2: Het gaat vlot onderweg. Het is niet echt druk, maar 1 file waarin je 5 minuten of meer aanschuift. En dat is op het geval op de E19 vanuit Antwerpen. Je verliest er 5 minuten ter hoogte van Mechelen-Noord.
4: De zomer van je leven.
5: Sebastian de Krop. Los

Light My Fire van The Doors. Het is donderdagochtend. Ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. De warmte die hangt zo stilaan terug in huis. Dus dat is niet altijd fijn. Ik las iets over een truc met een natte handdoek. Je moet die goed nat en koud maken. En dan in je nek leggen beter. Blijkbaar zou dat helpen om in slaap te vallen. Nu, eerlijk, ik heb er niet zoveel last van. Ik leg mij neer en ik ben vertrokken. Warm weer of niet, dat maakt niet uit. Nu, ik kan me wel voorstellen dat het voor jou niet evident is om te slapen met dit weer en dat je misschien niet echt heel wakker bent zo vroeg in de ochtend. Wel, ik hoop dat ik kan helpen met muziek. Dat is nog altijd het allerbeste en het allerfijnste wat er is. Wat moet ik voor jou straks over een kwartiertje ongeveer spelen? Wat wil jij horen om helemaal wakker te worden? Het mag iets zijn gelinkt aan het warme weer, maar dat hoeft helemaal niet. Wat mag ik voor jou straks spelen? Ga naar nostalgie.plus en stuur het even. Of dat kan ook via Instagram op 0477-900-800. Intussen kies ik natuurlijk verder de muziek met een heel mooi duet van Bill Medley en Jennifer Warnes. Zometeen over een paar minuutjes. Eerst de reggae vibes van Bob Marley en de Wailers. Is This Love?

0: Ik speel de muziek en jij mocht de lift voor je rekening nemen. Weet je nog, die iconische slotscène uit Dirty Dancing, waarbij Johnny Baby moeiteloos boven zijn hoofd tilt, terwijl zij haar armen wijdspreidt. Kwestie van de ochtendgymnastiek kon dat wel tellen. I've had the time of my life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Er komt nog veel meer leuks aan. Muziek die je voor een grote glimlach gaat zorgen, daar ben ik van overtuigd. 3 Degrees is er eentje van When Will I See You Again over enkele ogenblikken. En ook The Move met Blackberry Way.
1: Krevel.
2: Nog 2 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Nog steeds al volonté.
5: This is the mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.

0: Het is een van die Britse rockbands uit de 60s, want er was toen meer dan de Beatles en de Rolling Stones. The Move bijvoorbeeld ook, Blackberry Way. Bijna 8:30, een nieuwe ochtend en die komt nog zo goed op gang als je zelf kan meezingen en als je eigen favoriete muziek hoort op de radio. Dus wat mag ik voor jou spelen? Je kan ook reageren, stuur jouw favoriet door via nostalgie.plus of dat kan natuurlijk ook WhatsApp op 0477 900 800. Ik heb een bericht gehad van Johan uit Sint-Niklaas. Johan, een goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Seth.
0: Hoe is het daar, Johan? Heb je een beetje goed geslapen?
1: Niet erg, want er was een verschrikkelijk hier in dat gezoen van een nog.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Je bent er niet speciaal voor opgestaan om het beestje te vangen of wat dan ook?
1: Ja. Ik denk eerder dat dat beest van mij gelopen is.
0: Zou ook kunnen. Zeg, je hebt die zorgen doorgestuurd. Wat wil jij graag horen, Johan?
1: Even kijken, de feeling had van Buster Poindexter, ja, en het Blue Banshees.
0: Ja, geweldig zomersnummer natuurlijk. Hè. Had, is het daar bij jou thuis ook van het geval?
1: Het is echt hier verschrikkelijk warm. Ja.
0: Is het om die reden ook dat je het wel kiest of is het gewoon een leuk nummertje ook?
1: Eigenlijk in het algemeen, kijk, het is overal heet waarschijnlijk. Hè?
0: Zeker wel. Dat is natuurlijk een heel zomersnummer ook. Straks om 11:00 gaat de zomertop 500 verder. Is dat iets voor jou, al die zomerse nummers?
1: Ik vind het verschrikkelijk goed, echt waar.
0: Oké, geweldig. Zo horen we het graag. Kijk, wel, geniet verder, zou ik zeggen, van Nostalgie Plus. Van de zomertop 500 straks natuurlijk ook. En nu alvast van die Buster Point.

0: Het weerbericht voor vandaag, samengevat in één woord of in drie, zoals je wil, want het wordt ja, toch alweer 32 graden. Hat, hat, hat van Buster Poindexter en his Banshees of Blue. De zon die maakt plaats voor de maan, Under the Moon of Love, show wadi wadi. En ook Owen Bolt is 8:30 geweest en Bart van Langenhoven heeft kort nieuws.
1: Goedemorgen. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat bevestigen de autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden al zo'n 2000 toeristen preventief, onder hen ook verschillende Vlamingen. De modewinkels sluiten de zomersolde met gemengde gevoelens af. Sommigen verkochten meer dan vorig jaar, anderen dan weer opvallend minder. Vooral de hitte speelde een belangrijke rol, zegt de Mode-Unie. De zomersolde startte vlot met het mooie zomerweer, maar daarna viel alles wat stil, zeker tijdens de hittegolf de eerste week. En Vlaams welzijnsminister Genee wil dat rusthuizen een dagprijs niet verhogen. Ook al willen die dat door de hogere energiekosten, onder meer door de airco's, die ze deze zomer veel meer moeten aanzetten. Maar Genee wil eerst bekijken hoe ze woonzorgcentra beter kan beschermen tegen de hitte. Ze denkt dan in de eerste plaats aan extra subsidies. Veel zon, deze namiddag ook meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon- en wolkenvelden, 22 graden aan zee tot 29 elders.
2: Digitale radio heeft het allemaal. En welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze.

0: Ontdek alle info op digitaleradio.be.
1: Er is toch altijd maar één locatie met een verliestijd van 5 minuten of meer. En dat is op de E19 vanuit Antwerpen. Je schuift er 5 aan tussen Rumst en Mechelen-Noord.
2: De zomer van je leven.
3: Los

0: Is er veel veranderd op 40 jaar? Dat is hoe je het bekijkt. In de zomer van 1986 zongen we dit allemaal luidkeels mee. En in de zomer van 2026 doen we dat nog steeds. My Favorite Waste of Time. Een one-hit wonder van Owen Paul uit de zomer van 1986. Straks Ike en Tina Turner samen. En ook Don McLean met Vincent.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Kenaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.

De bergen als metafoor voor de liefde. River Deep, Mountain High van Ike en Tina Turner. Het is eind juli, 30 juli vandaag. En dat wil zo traditioneel ook wel zeggen dat het een drukte wordt de komende dagen op weg naar het zuiden. Zo meestal traditioneel een wisselweekend. Hè. Voor de ene zit de vakantie erop, de andere begint er dan weer aan. En dus voor zij die van vakantie weerkeren of zij die naar Frankrijk, Spanje, Italië trekken, zou wel eens kunnen druk worden op de weg en kunnen tegenvallen. Maar weet je, als je dat doet met goede muziek, dan komt het helemaal goed. En goede muziek, dat is iets waarvoor je hier bij ons, bij Nostalgie Plus, toevallig heel goed zit. Ik neem je trouwens ook mee naar het zuiden, muzikaal dan met Mazara. In het Italiaans is dat Margherita. Zometeen eerst het fijne Never Let Her Slip Away. Dit is Andrew Gold.

Dat is die typische Italo-disco. Ik zag dat het onze zomertop 500 niet gehaald heeft. Dus dacht ik, laat ik dit nog maar eens spelen. Margherita, dan gaat het niet over de pizza voor de duidelijkheid. Maar wel over een madeliefje. Zo'n bloem waar je als kind blaadjes van plukte. Houdt ze van me, houdt ze niet van me. Dat weet je wel. Margherita van Mazara. En dit is de Sweet bij Nostalgie Plus met Coco.

0: ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Straks krijg je een zoen van Tarkan en we gaan naar Supertramp voor een breakfast in America. Your golden years, nostalgie plus. Het is 9 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden. Dat bevestigen lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en onder hen ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem. Hoge temperaturen en felle windstoten die het risico op natuurbranden gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. Over een uur spreekt de rechtbank in Tongeren de straffen uit in het beruchte Costa drugsproces. Zo'n 50 beklaagden die er terecht staan riskeren samen 455 jaar cel voor het smokkelen van 25 ton drugs in ons land. Volgens het parket goed voor een straatwaarde van 3,5 miljard euro. Dat er pas na 2 jaar een einde komt aan dat Costa-proces komt door de vele wrakingsverzoeken. Liefst 6 keer moest de zaak opnieuw in gang worden gezet. De modewinkels sluiten de zomersolden met gemengde gevoelens af. Sommige verkochten meer dan vorig jaar, andere dan weer opvallend minder. Vooral de hitte, de warmte speelde een belangrijke rol, zegt de Mode-Unie. Zomersolden starten vlot met het mooie zomerweer. Daarna viel alles wat stil, zeker tijdens die hittegolf in de eerste week van de solden. Veel zon, deze namiddag meer stapelwolken bij 23 graden aan zee tot 32 in de Kempen. Ook morgen afwisselend zon- en wolkenvelden, 22 graden aan zee tot 29 elders. Zaterdag zonnig en 27 graden. Zondag veel wolken, veel hoge wolken, maar het blijft wel warm zondag bij 26 tot 30 graden.
4: Bart, dankjewel. 1 file onderweg met 5 minuten vertraging of meer. En die staat op de E19 vanuit Antwerpen. Je schuift er 5 aan tussen Rumst en Mechelen-Noord.
6: De zomer van je leven.
7: Sebastian de Krop.

0: Larsson.
1: Ik hoorde het maandag al bij Leen in de zomertop 500. Simarik van Tarkan. En straks vanaf 11 uur telt Domi. En vanmiddag ook Leen verder af met ja, vandaag onder andere Adriano Celentano in de lijst. Maar ook Claude-François Jevet à Rio. Mooi, mooi. Het leven is mooi van Wiltura. Dolce Vita van Ryan Paris. En al die andere goede zomerse songs. Ik zou zeggen, zet al extra veel drankjes koel om, om te drinken natuurlijk. En lekker het fris te houden tijdens onze mooie lijst vanaf 11 uur dus. En intussen maak ik je verder wakker met veel muziek. En jij mag kiezen wat dat moet worden. Want er is weer ruimte voor een plaat gekozen door de luisteraar. En met een beetje geluk ben jij dat. Wat heb jij nodig om deze donderdagochtend nog beter te maken? Wat moet ik voor jou spelen? Welke classic heb jij in gedachten? Laat het weten. Ga naar nostalgie.plus en stuur mij de titel en ook de naam van de artiest of groep. Kan ook via WhatsApp natuurlijk op 0477 900 800. Wat mag ik voor jou spelen? Laat het nu even weten. Ik heb Jimmy Ruffin straks. Er is ABBA nu al met hun Dancing Queen.

0: What becomes of the brokenhearted? Zo is het 9:15 geworden. Jij luistert Nostalgie Plus met straks muziek van Toto. Het nummer waarop ook John Anderson van Yes meedoet. Alhoewel je heel goed gaat moeten luisteren om hem te horen. Want ja, eigenlijk is hij amper hoorbaar in het uiteindelijke resultaat. Stop Loving You, Toto. Over dat nummer in kwestie gaat het. Eerst Roxy Music met Brian Ferry natuurlijk. Dance Away.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.

Het lijstje classics bij Toto is groot. Hold the Line, Rosanna, Africa uiteraard ook. En dit bijvoorbeeld, hè. Stop Loving You. Het is donderdagochtend en ik ga alweer een luisteraar blij maken met een zelf gekozen plaat. Wat wil jij horen, 's ochtends vroeg, iedere dag hier in de zomer van je leven? Kan je een verzoekje doen? En dat is nu het verzoek van Magda uit Vosselaar geworden. Ik had haar graag gebeld, want ze heeft een heel leuk verhaal bij haar plaat, maar kan haar niet bereiken. Dus dat is jammer, maar geen erg. Ik vertel het je wel gewoon zelf. Magda stuurt dat ze de laatste wassen aan het draaien is, zodat de kleren straks proper en wel de koffer in kunnen, want ze hebben reisplannen. Zaterdag vertrekt ze met haar man naar IJsland. We zijn niet zo van de warmte, stuurt Magda. We gaan wel eens vaker richting het noorden, Scandinavië, en nu dus voor het eerst naar IJsland. Benieuwd wat ons dat gaat bieden, en om die reden graag Leaving on a Jet Plane van John Denver. Wel, hier komt die Magda.

0: Er zijn wel wat nummers over Lola gemaakt. Denk maar aan de Lola van de Kings, aan Zwarte Lola of aan Lola uit Copacabana van Barry Manilow, die laatste zo. Eerst weg op voor de files, of enkelvoud file, want het is er maar eentje. Op de E19 vanuit Antwerpen verlies je 5 minuten ter hoogte van Mechelen-Noord.
1: De zomer van je leven.

0: Zo een van die vele nummers die iedereen aan het dansen krijgt. Want hij heeft er wel meer in zijn repertoire zitten die daartoe in staat zijn. Love Really Hurts Without You van Billy Ocean. Straks Nicole en Hugo en het nummer waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival zouden gaan. Want dat ging uiteindelijk niet door. Nicole kreeg geelzucht en moest dus eigenlijk heel kort voor hun afreis afzeggen. Ze werden vervangen door Lily Castel en Jacques Raymond. Ik heb het natuurlijk over Goedemorgen Morgen. Nicole en Hugo komt eraan naar Leo Sayer. More than I can say.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die kleine moet eten.
3: Ons kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.

Leo Sayer met More Than I Can Say. Wat een mooie ochtend alweer. We zijn verwend deze zomer, vind ik. Juni was al mooi en de maand juli zeker. De kans is trouwens reëel dat het de zonnigste julimaand ooit wordt. Alleen 2006 is voorlopig nog iets zonniger, maar dat kan vandaag en morgen dus nog veranderen. Mooi, zonnig, warm. Als je het liefst niet te warm hebt, aan zee wordt het vandaag een beetje minder heet. Dus dat is misschien ook een goeie om te weten. Een mooie ochtend, daar past dit ook wel bij. Nicole N.

Radar Love van Golden Earring. De fans van de band die hebben iets om naar uit te kijken. Want in de thuisstad Den Haag in Nederland komt er een permanente Golden Earring tentoonstelling. Met unieke stukken zoals bijvoorbeeld een gitaar van George Kooijmans. De jas die Barry Hay droeg in de videoclip van een van de nummers. De allereerste single, Please Go, maar ook een gouden plaat. Een handgeschreven songtekst en ja, nog veel meer. De spullen komen uit de verzameling van een overleden fan die zijn collectie schonk aan het Haags Historisch Museum. Dat wordt momenteel volop gerenoveerd, maar bij de heropening is er dus een plaats gewijd aan de Golden Earring verzameling. Je moet ervoor wel nog wachten tot 2028, want pas dan gaat dat museum terug open. Maar je kan het misschien al in je agenda zetten. Een citytrip Den Haag in 2028, waarom ook niet. Radar Love van Golden Earring. Straks voor 10 uur nog America en zomerse tonen van Blondie om jou al zin te doen krijgen in de zomertop 500 vanaf 11 uur. Island of Lost Souls.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
7: Happy!
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Ik doe je zin krijgen in een terrasje vanavond met een shaken martini. Want ik heb bondmuziek van Shirley Bassey. Maar hier is Gloria Gaynor.
12: Your golden years. Nostalgie plus.
11: Het is 10:00. Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
13: Goedemorgen. Een recordaantal van 200.000 Vlamingen veranderde van energieleverancier sinds de start van de oorlog in Iran eind februari, waardoor de energieprijzen dus voor olie en gas fors stegen. Vooral de grotere bedrijven zoals Engie, Eneco en Luminus verloren samen tienduizenden klanten. Veel gezinnen kozen voor een vast contract om zich in te dekken tegen verdere prijsstijgingen. Bijna 4 op de 10 deden dat voor aardgas. Voor elektriciteit gaat het om ruim 3 op de 10 van de Vlaamse energiegebruikers. In Griekenland zijn 3 brandweermannen omgekomen bij de natuurbranden daar. Dat bevestigen lokale autoriteiten. Op verschillende Griekse eilanden staan bossen in brand, zoals op Kreta en Lesbos. Hulpdiensten evacueerden 8000 mensen op Kreta, onder wie veel toeristen en onder hen ook Vlamingen. Het vuur verwoestte landbouwgronden, olijfgaarden, huizen en stallen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem. Hoge temperaturen en felle windstoten die het risico op natuurbranden gevoelig verhogen. Ook op de eilanden Paros en Lesbos staan bossen en natuur in brand, net als op het schiereiland Peloponnesos. En de politie van Bredene in West-Vlaanderen gaat het naaktstrand strenger controleren of mensen daar geen ongepaste dingen doen. Want de voorbije maanden schreven agenten toch al meer dan 40 PV's uit, opvallend meer als je dat vergelijkt met vorig jaar. Controles op het naaktstrand van Bredene gebeuren niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Want het gemeentebestuur wil een veilige en respectvolle omgeving voor iedereen, dus moeten mensen zich aan de regels houden en op het officiële naaktstrand blijven. Afwisselend stapelwolken en opklaringen, soms een streepje zon bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wolken en 22 tot 27 graden. Zondag dan veel hoge wolken en warm tot 30 graden. En begin volgende week blijft het zonnig en warm bij 27 tot 32 graden.
11: Ja, zo blijft dat zomerweer duidelijk nog een tijdje aanhouden. Op de weg ook alleen maar goed nieuws. 1 file op dit ogenblik waarin je 5 minuten of langer stilstaat. En dat is op de A12 naar Antwerpen. Je verliest er 5 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk.
14: De zomer van je leven.
15: Sebastian de Krop.
16: Last

0: Goldfinger van Shirley Bassey. Op de volgende Bondfilm is het nog een hele tijd wachten. We weten zelfs nog niet wie Daniel Craig opvolgt en dus de nieuwe Bond wordt. Alhoewel de zoektocht 2 maanden geleden wel officieel opgestart is. Maar toch, voor 2028 moet je het niet verwachten, de nieuwe Bondfilm. En dan nu even achteroverleunen in je hangmat. Rustig genieten met je zonnebril op de neus. Een boek in de hand en dan dit lekker rustig en ook wel wat zoel nummer. Dit is Float On van de Floaters.
1: Aquarius. And my name is Rose.

0: Gabe Goldman en Andrew Gold samen als het duo Wax. Ze hadden al een 80s hit met Right Between the Eyes. En een paar jaar later volgde deze Building a Bridge to Your Heart. Het is al lekker druk op Brussels Airport. En tussen de massa reizigers die er op reis gaan of die terugkeren van vakantie, loopt daar ook onze reporter Ellen Petrie rond. Op zoek naar verhalen van reizigers. En straks heeft ze alweer iemand bij zich. Eerst een hele fijne van Aretha Franklin, die je zeker ook wel kent in de versie van Dionne Warwick. En dat is I Say a Little Prayer. En ook Steelers Will Stuck in the Middle with You.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Aretha Franklin en I Say a Little Prayer. Wat zijn de basisbenodigdheden voor vandaag? Een zonnebril, zonnecrème en vooral veel water in alle vormen om te drinken en natuurlijk ook om in rond te dobberen. En als je die alle hebt, ben je klaar voor de zomertop 500. Straks vanaf 11 uur het vervolg van onze mooie lijst. Ik heb een artiest die ook 3 keer in die zomertop 500 staat. En dat is Jimmy Cliff, Wild World. Jason Donovan ook met Too Many Broken Hearts. Maar eerst neem ik je mee naar Brussels Airport, onze nationale luchthaven, bij reporter Ellen Petrie. Want Ellen die heeft een paar leuke vrouwen gevonden aan de gate met bestemming Lissabon.
1: Hallo, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Hallo, jij bent?
2: Elena.
1: Elena.
2: Gwendy.
1: De mama. Gwendy en?
2: Julie.
1: Julie. Jullie zien daar heel vrolijk uit, want jullie hebben vakantie, denk ik.
2: Ja, voor een trouw.
1: Voor een trouw?
2: Ja.
1: En is het familie, vrienden?
2: Collega's.
1: Ah, jullie zijn... Jullie zijn collega's. Dan kom ik even tot hier. En je hebt je dochter mee als de plus one.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: nou, ik zou dat ook doen.
2: Zeker, hè? Ja, ja, ja. En kijk je er naar uit.
1: Absoluut. En wat zit er nog allemaal in die handbagage dan?
2: Vooral kleren en make-up, dat is het.
1: De kleding voor een trouw?
2: Ja, ook.
1: Jawel, dat is eigenlijk heel slim.
2: Ja.
1: Je weet het, hè?
2: Ja.
1: De vrouwen denken daaraan, hè?
2: Wij
1: stel dat er
2: aan alles.
1: Ja, ja, stel ja, ja. Dat er valiet.
2: Ja. Dus we hebben het altijd bij de hand.
1: Ah, wel, dat vind ik heel slim. Dan kun je toch op zijn minst... Die een dag
2: heen. Het toch een trouw doen.
1: Zo is het. Gaat er dan mijn moeder-dochter gaat er dan nog een tripje aanbreiden?
2: We blijven tot maandag. Dus we gaan met ons drieën nog een beetje Lissabon en zo verkennen.
1: Oh, zeker ja. De moeite. Doe je dat regelmatig met de dochter op trip?
2: Wij doen dat wel regelmatig. Ja, we zijn vorig jaar naar Fuerteventura geweest onder ons twee. Dus ja.
1: Wat wilde eigenlijk in Lissabon nog doen?
2: Een beetje verkennen, een beetje kijken wat het er allemaal is. Wat dat me even valt. Al die dingen. Ja. Gewoon een beetje rondkijken eigenlijk. Ja.
1: Zeg, en voor die tenue die je mee hebt voor een trouw, was er een dresscode?
2: Ja, moest wel pastelkleuren zijn.
1: Ja, het is een ding, hè. Al die dresscodes voor de trouw, was dat voor u moeilijk? Had jij iets pastel of heb je speciaal iets nieuw gekocht?
2: Nee, ik heb iets van mama geleend.
1: En
2: mama...
1: Ah, dat is altijd gemakkelijk,
2: ja. Ja, en dan zijn we ook nog gaan kijken voor kleren, maar dan hebben we uiteindelijk gewoon schoenen gekocht voor onder het kleedje.
1: En heb je ook dezelfde maat schoenen?
2: Nee, ik heb een 39 en mama een 38.
1: Ah, damn. Dus dat gaat niet meer, groeien, hè, voetjes.
2: Nee, ik ben blij. Ik ben blij dat ik mijn eigen schoenen voor mij heb.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. En heb jij zo'n onuitputtelijke kleerkast met allemaal kleedjes in alle kleuren en modellen?
2: Ze is redelijk uitgebreid. Dus ja, ze vindt er altijd wel iets. Dus, ja.
1: Geniet alvast van jullie trip, van de trouw. En proficiat aan het paar dat gaat trouwen natuurlijk,
2: ja.
1: Hè? Voilà, en we zullen een romantisch plaatje draaien voor u nu.
2: Ja, dat is
1: goed. Bye bye. Nostalgie Plus.

Ideeman Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Ideeman Meubelen. Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Stumble in, dit waren Suzy Quatro en Chris Norman. Morgen is het zover, de start van de Lokerse feesten. Met op de openingsdag al meteen Diana Ross. En wees maar zeker dat dat de moeite zal zijn. Een kleine 3 jaar geleden speelden ze nog in het Sportpaleis in Antwerpen. En het viel op hoe indrukwekkend goed ze toen nog bij stem was. Het is een dame die zich duidelijk goed verzocht. En ja, als een soort topsporter leeft, denk ik. En tel daar nog eens die fantastische band van haar bij. En dan weet je dat het leuk gaat worden. Diana Ross, van wie ik zo meteen muziek heb met de Supremes. You Keep Me Hanging On. En Guys and Dolls, heb je ook te goed. You're My World.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De zomer van je leven.

Guys and Dolls met You're My World. Nog een kwartier tot de zomertop 500. Het wordt alweer een zonovergoten dag. 32 graden en daar de zomertop 500 bij. Kan niet beter, denk ik. Hè? Ik heb iets dat helemaal thuis hoort in die lijst. We gaan het lekker traag doen vandaag. Dankzij Bart Keil. Mooi weer vandaag.

Get Down Tonight van Casey en de Sunshine Band. En Bart Kuil daarvoor ook. Hij staat 4 keer in de zomertop 500. Maar vandaag neemt hij een snipperdag. Wat krijg je dan wel? Wel, het komend uur in de zomertop 500. Bijvoorbeeld Zomernacht van Leopold III. Maar ook Cool and the Gang, Julio Iglesias en Belinda Carlisle in het zand. Domi stelt ze je voor. Allemaal één voor één na Fleetwood Mac. Dit is nog Sarah.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Een zeer hete goedemorgen. Welkom bij Nostalgie Plus en de Zomer Top 500. Waar we zo meteen de bovenste 200 gaan aanvatten. En op nummer 200 vinden we zo meteen de koning van het Franse lied. Van het Spaanse lied moet ik zeggen. Julio Iglesias namelijk met Quiéreme. Maar eerst is er het nieuws van 11 uur. Hier is Bart, goedemorgen.
6: Een goeiemorgen. In het Costa-drugsproces krijgt de hoofdbeklaagde Tom Bastiaanse 12 jaar cel en zijn belangrijkste compaan, ex-rijkswachter Willy van Mechelen, 9 jaar. Dat besliste de rechtbank van Tongeren zo pas. Die oordeelt dat de twee alle drugstransporten zelf organiseerden en 3 andere organisaties hielp met drugsmokkel via de haven van Antwerpen. Bastiaanse werkte daar zelf en kende veel mensen en van Mechelen wist alle politieprocedures. Hij was er ook meestal bij toen speurders de drugs uit de havencontainers haalden. Nog een andere speelfiguur, Bolle Jos, krijgt 14 jaar cel en de man met de Kalashnikov-tattoos 13 jaar. Er zijn op een jaar tijd bijna 3000 huishoudhulpen minder. Komt door de duurdere dienstenchecks en het telewerk, zegt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. 2 jaar geleden besliste de Vlaamse regering dat we meer moesten betalen voor die dienstenchecks. 10 euro in plaats van 9. Ook de fiscale aftrek van bijna 2 euro per stuk verdween. Daardoor steeg de prijs voor 1 of van 1 dienstencheck met bijna 2 euro. En door het telewerken deden mensen veel meer zelf in hun huishouden in plaats van hun huishoudhulp te betalen. Tennis. Onze landgenote Sofia Kostoulas kon zich niet plaatsen voor de kwartfinales op het toernooi van Washington in de Verenigde Staten. Kostoulas verloor in de tweede ronde van een Australische in 2 sets. Het werd 2x6-3. En dan nog voetbal. De Argentijn Lionel Messi traint weer bij zijn Amerikaanse club Inter Miami. 10 dagen na de 1-0-nederlaag van Argentinië in de WK-finale tegen Spanje. Messi nam daarna wat vakantie met zijn gezin in zijn geboortestad Rosario in het oosten van Argentinië. Binnenkort is hij opnieuw te zien op de Amerikaanse voetbalvelden. Afwisselend stapelwolken en opklaringen. Soms een streepje zon bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wat wolken en 22 tot 27 graden. Zondag dan veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Begin volgende week blijft het zonnig en warm, 27 tot 32 graden.
4: De Zomer Top 500.
0: Domi Kromme. Nostalgie Plus. Nummer 200.

0: Zomer Top 500.
1: Dat was Belinda Carlisle en Circle in the Sand. Iets waar je nu met volle plezier mee kunt bezighouden als je op het strand zit om wat verkoeling te zoeken bij deze hete temperaturen. 1988 kwam het uit. En het staat op nummer 199 in de zomer. Top 500 hier bij Nostalgie Plus. En we begonnen de lijst vandaag met Julio Iglesias en Kiereme op nummer 200. Een heel goede morgen. We gaan verder aftellen vandaag weer. Leen komt straks ongeveer uit bij nummer 100. We gaan ons best doen om dat allemaal te draaien vandaag. Maar in ieder geval, de soundtrack past bij het weer die we hebben op dit moment. Wat zou je zeggen, Boom, zometeen met een plaat die heel gemakkelijk mee te zingen is? Er zijn maar een paar woordjes die je moet kennen. Let's All Chant en OOAA van de Michael Zeger Band. Die staat genoteerd op nummer 197. En nu eerst op 198.

Soms moet je niet veel tekst leren om het te kunnen meezingen. In dit geval ging het maar om een paar woordjes. De Michael Zeger Band met Let's All Chant. Hier genoteerd in de zomer top 500 tot nummer 197. En nu gaan we een versnelling lager met een band die we natuurlijk kennen van al die disco classics die ze maakten. En in de zomer van 1985 hadden ze deze hier extra gevoelig. Cool and the Gang met Cherish. Daarmee staan ze op nummer 100.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Nog steeds à volonté.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan min 30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
14: Mannekes!
15: Bompie!
14: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
15: Wie?
14: Jamma!
15: Yay!
14: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
15: Ho! Ik kan niet.
14: Ik ook niet.
15: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
14: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
15: Wij klussen mee. Yay!
16: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
17: Kom, laat je inspireren.
18: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
17: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
18: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
19: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
20: Dank u, ImoWeb!
21: De zomer top 500.
22: Nostalgie Plus.
23: Nummer 195.

Daar hebben we hem nog een keertje. Kid Creole en de Coconuts op nummer 195 met Stool Pigeon. En nu een plaat die je meteen in gang zet om bijvoorbeeld de raampjes van je auto naar omlaag te doen. Handjes of schoudertje naar buiten. Leuk, want of het nu warm is of niet, die airco die draait op over, die draait op volle toeren. En de muziek die koelt het misschien dan toch nog wat af. Op nummer 194, Martha Reeves en de Vandellas. Love is like a heatwave.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: Your Golden Years.
0: Nostalgie Plus.

0: Nummer 193 in de lijst. Texas met Summer Sun.
1: Summer Top 500.
0: Samengebald in één lijst van 500 platen. Die grote zomerhits die echt wel mooi geprogrammeerd staan deze week. In een week waar de temperaturen weer hoog oplopen in ons land. En ja, de soundtrack die past daar helemaal bij. Bijvoorbeeld de volgende die hier klaar staat. Nummer 192. Afkomstig van het album Hotter Than July. Dat uitkwam in 1980. Stevie Wonder schreef het nummer als eerbetoon aan reggae-pionier Bob Marley. In 1975 hadden ze samen opgetreden. En ze hadden een gezamenlijke tournee gepland in 1980. Maar die tournee ging niet door vanwege de verslechterde gezondheidstoestand van Bob Marley. Maar het nummer die, ja, die maakt wel flink gebruik van de reggae-sound die Bob Marley zelf groot maakte. Het was dus afkomstig van het album Hotter Than July en stond maar liefst 7 weken op nummer 1 in de Amerikaanse R&B-lijsten.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomer top 500. Nostalgie
4: plus. Nummer 191.

0: Grace Jones, het enfant terrible.
1: Zomer top 500.
0: Met een nummer oorspronkelijk van de beroemde Franse zangeres Edith Piaf. 1946 nam zij het voor het eerst op. En Grace Jones nam het op voor haar debuutalbum uit 1977, Portfolio. En veranderde dat typische traditionele Franse liedje in een meeslepende Latijns-Amerikaanse bossa nova tango. Daarom heet het natuurlijk ook La Vie en Rose. Dat was Grace Jones, genoteerd op nummer 191 in deze lijst. Straks de band Sade rond de zangeres. Zangeres Sade Adu op nummer 189 met Love is Stronger Than Pride. Nu eerst terug naar de jaren 90 voor de nummer 190. Daar staat Aswad met Shine.

De zomerse vibes schieten gewoon uit je radio als je Sade hoort. Op nummer 189 in de zomertop 500 bij Nostalgie Plus. Met Love is Stronger Than Pride. Een nummer dat een paar jaar geleden opnieuw populair was. Dankzij die tv-serie, die reality soap rond de Beckhams. Was Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Zometeen staat hij genoteerd op nummer 187. Nu dit hier. Op nummer 188, Leopold III.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
1: Smartfoto.be.
2: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Knaldi. Bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
7: En zo is het alweer 12 uur geworden op deze donderdagmiddag 30 juli. Zometeen staat Michael Jackson klaar met Farewell My Summer Love. Op nummer 186 is dat. Maar eerst tijd maken voor het middagnieuws en daarvoor is er Bart. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Op het Costa-drugproces voor de rechtbank van Tongeren kennen de kopstukken hun straf. De Nederlandse drugsbaas Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die krijgt 14 jaar cel. Hij moet ook een boete van 400.000 euro betalen. Leidekkers was niet aanwezig op de zitting. Hij is gevlucht en zit mogelijk in Afrika. De andere kopstukken kregen 9 tot 13 jaar cel. Dat is lager dan wat het Openbaar Ministerie vroeg. Volgens de rechter, omdat de procedure al enkele jaren aanslepen. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen ook nog in beroep gaan tegen hun straf. Veel bedrijven die tweedehands auto's verkopen blijven de wet overtreden, vooral rond de verkoopovereenkomst, zoals de uiterste leveringsdatum of de garantie, maar ook rond de kilometerhistoriek en de gegevens van de CarPass. Van de 250 ondernemingen die de overheidsdienst Economie controleerde, overtraden er 210 de wettelijke regels, dat is bijna 85%. Voor veel gezinnen blijft ook een tweedehands auto een investering, dus ook die informatie moet betrouwbaar en volledig zijn, zegt de overheidsdienst Economie. En bezoekers van de voorbije Gentse feesten lieten dit jaar opvallend meer afval achter op de straten en de pleinen. Afval Intercommunale Ivago verzamelde ruim 60 ton zogenaamd veegvuil dat ze elke dag ophaalden met hun veegmachines in de Gentse feestenzone. En dat is ruim 20% meer in vergelijking met vorig jaar. Ivago kreeg ook meer meldingen en klachten van buurtbewoners die echt wel hinder ondervonden van dat afval. In totaal verzamelde Ivago 362 ton tijdens de hele 10-daagse van de Gentse feesten. Afwisselend stapelwolken en opklaringen bij 23 graden aan zee tot 32 elders. Morgen zon en wolkenvelden en tot 29 graden. Zaterdag schijnt de zon met soms wat wolken en 22 tot 27 graden. Zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden. Ook al eens kijken naar begin volgende week, dan blijft het zonnig en warm bij 27 tot 32 graden.
9: De Zomer Top 500.
10: Domi Kromme.

0: Top 500.
1: Met de Beach Boys en een van hun vele noteringen hier in de zomer. Top 500, Kokomo op nummer 185. En daarvoor een liedje dat in de jaren 80 opnieuw werd uitgebracht. Alhoewel het oorspronkelijk van 1973 was. Maar de platenfirma Motown die wilde mee profiteren van het succes van Michael Jackson in 1983 van het album Thriller. Dus brachten ze Farewell My Summer Love opnieuw uit midden in de zomer. En het werd opnieuw een grote hit voor Michael Jackson op nummer 186. Die Kokomo overigens betekende de grote comeback voor de Beach Boys in 1988. Werd namelijk geschreven voor een bekende Tom Cruise film die flink wat box-office succes had. Die film heette Cocktail. En werd onder andere geschreven door John Phillips van de Mamas en de Papas, Mike Love en Scott McKenzie. Allemaal mensen die wat ervaring hadden in het muziekschrijven, denk ik dan weer. Kokomo, een fictief eiland nabij Florida Keys. Dit is de zomertop 500 bij Nostalgie Plus. Met zometeen Mylène Farmer en Désenchanté op nummer 183. En nu

0: Dit maakt de indruk. Dit fantastische nummer van Mylène Farmer.
1: De zomer top 500.
0: En dat was onder andere te danken aan de videoclip die erbij hoorde. Dat was echt een filmproductie. Maakte echt ongelooflijk indrukken. 9 op 1 volgende weken stond er op nummer 1 in Frankrijk. En ook bij ons een grote hit. En zelfs 10 jaar later, in 2002, was er een gigantische cover door Kate Ryan die opnieuw een grote hit werd. En die haar over heel Europa bekend maakte. Mylène Farmer, ook genoteerd in deze zomer top 500 op nummer 183. En Désenchanté. Straks de Miami Sound Machine, Dr. Beat ga ik draaien. En nu een plaatje uit 1975. Dat kwam overwaaien uit Italië en eigenlijk een one-hit wonder bleek. Van de band I Santo California op nummer 182. Tornero komt er zometeen aan.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Een dag

0: Een band afkomstig uit het zuiden van Italië. De regio Campania waren ze afkomstig van. En in de zomer van 1975 werd dit een reusachtig succes voor de band. Tornero heette het liedje. I Santo California was de naam van de band. Ik had hem je beloofd. De Miami Sound Machine op 181.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

Van het muzikale genie dat Quincy Jones heet. Hij heeft het op amper 20 minuten in elkaar gezet. En hij gebruikte het, een opvallend instrument in het liedje. Een kouaka, dat is een frictietrommeltje. Dat piepende geluid maakte. En het zou natuurlijk weer wereldberoemd worden als het iconische themanummer van de Austin Power Films en de officiële tune voor het WK in 1998 in Frankrijk. Deze van Quincy Jones op nummer 180. Dat was de Soul Bossa Nova en daarvoor maken we af en toe tijd voor een extra lange versie van Miami Sound Machine en Dr. Beat in de zomer 500 hier bij Nostalgie Plus. Met de 500 grootste zomerhits door jullie in elkaar gezet in een lijst die we nog uitzenden tot morgenavond. Met nu nummer 179, Looking for the Summer. Die hebben we gevonden. Hier is Chris Rea.

0: Hij brak in de jaren 60 al door met onder andere Let's Dance. En in de jaren 70 was hij er plotseling terug. Zijn naam was Chris Montez. En dat was I'm No Digas op nummer 178 in de Nostalgie Plus Zomer Top 500. Met zometeen uit het album Graceland, Paul Simon.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
2: De Zomer Top 500. Nostalgie Plus.
3: Nummer 177.

Met die opvallende videoclip met Chevy Chase nog in de hoofdrol. Die zo'n beetje het gedeelte van Paul Simon op zich nam. Playbacken en zo. 177. Paul Simon van het album Graceland. You Can Call Me Al. En nu gaan we naar een productie uit Frankrijk waar een Belgisch tintje aan zat. Want het was Jacques Luger die erachter zat. Samen met Daniel Van Garde. Het was een succesvol producersduo. Flink wat zomerhits hebben afgeleverd. Onder andere die voor Ottawa. In 1980 maakten ze een hit. En dan staat het nummer 176. D-I-S-C-O.

Een ultiem feel-good nummer van de Turtles op nummer 175. En Happy Together, één plaats hoger. We draaiden hem gisteren al in een andere versie. Dit keer in de versie die in 1993 bekend werd dankzij de commercial die te zien was op de Nederlandse televisie. Even Apeldoorn bellen als er iets misloopt onderweg en zo. Root Syndicate haalde daar een hit uit met Mockingbird Hill.

0: dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be. Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
3: Wat zou je van zeggen van een lekkere meezinger waar je joho, joho, joho kunt zeggen? 172 zometeen, Weeks and Company. En zo is precies 1 uur geworden, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder moet zich verantwoorden in een extra commissiezitting op 10 september. Aanleiding is de geheime deal met de uitbater van de regionale luchthavens Deurne en Oostende. Volgens de Standaard had De Ridder tot 3 keer toe een negatief advies genegeerd van inspectie Financiën. De oppositiepartijen willen de minister daarover op het matje roepen. De zitting komt er wel pas na de zomervakantie als de ministers uit verlof zijn. Op het Costa-proces in de rechtbank van Tongeren heeft het parket de onmiddellijke aanhouding gevraagd van 22 mensen. Het gaat onder meer om de kopstukken Thomas Jaanse en Geert Frison. Ook voor de beruchte drugsbaas Jos Leidijkers of Bolle Jos, maar die was niet aanwezig op zijn proces. Hij kreeg 14 jaar cel opgelegd, de anderen kregen celstraffen van 9 tot 13 jaar. In totaal stonden 51 mensen terecht voor de invoer van 25 ton cocaïne. Ze kunnen nog in beroep gaan. In de Gentse haven is brand uitgebroken in een recyclagebedrijf. Het vuur ontstond in een afvalhoop. De brandweer is ter plaatse, maar ze krijgt het vuur moeilijk onder controle. Het is niet duidelijk hoe groot de omvang is. Tot in Oostakker is een grote rookpluim te zien. De brandweer vraagt om je ramen en deuren te sluiten. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.
5: De zomer top 500.
6: Domi Kromme.

0: Een dance classic uit 1982 op nummer 172, Weeks & Company.
1: De zomer top 500.
0: En Rock Your World, joho, joho. Goedemiddag, zo zijn we alweer bezig aan een nieuw uur van onze zomer top 500 hier bij Nostalgie Plus. Met een liedje dat in de jaren 80 een grote hit werd voor UB40, die de originele versie van de plaat niet kende toen ze het gingen opnemen. Want ze kenden alleen een reggae coverversie van Tony Tribe uit 1969. Ze wisten niet dat Neil Diamond de oorspronkelijke auteur was van Red Red Wine, waarmee UB40 dus genoteerd staat in deze lijst tot nummer 171.

Taco, 1989, kleurderij de zomer met de nummer 170 in deze lijst. Dat was Amor de Mis Amores, straks Garland Jeffries, Matador en nu de enige nummer 1 hit voor Rob de Nijs.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: De zomer top 500.
7: Nostalgie Plus.
8: Take me to the matador.
9: Nummer 168.

zag er even naar uit dat het voor altijd een one-hit wonder zou blijven, die Garland Jeffries, tot hij ergens in de jaren 90 opnieuw een plaat maakte, heel rock'n'roll, die uiteraard heel goed scoorde. En hij was af van die titel one-hit wonder. Dat was Matador van Garland Jeffries, zijn eerste grote hit uit 1980. Genoteerd op nummer 168 in deze lijst. Zometeen gaan we Coco Jumbo doen met Mr. President op 166. Nu eerst de disco van Sylvester. You Make Me Feel Mighty Real.

0: Zomer Top 500.
1: Eurodance met een Duits tintje, want ze kwamen uit Duitsland. De mensen van Mr. President. Liedje kwam uit in het voorjaar van 1996 en groeide uit tot een van de grootste zomerhits van de jaren 90. Deze Coco Jumbo, jullie zijn hem niet vergeten om in hem de lijst te zetten, op nummer 166. Het Eurovisie Songfestival in 1987 vond plaats op de Heijsel in Brussel. Dat was een goede editie, met flink wat hits die daaruit voorkwamen. Ik zag eerder in de lijst al Wind staan met Las die Sonne in Dein Herz. Dat is al een plaats die we al tegenkwamen in de lijst. En ook de volgende was een heel grote hit in 1987. Het was van het duo Totsie en Raf. Die wonnen natuurlijk niet, want Johnny Logan ging met de pluimen lopen op dat moment met Hold Me Now in 1987. Maar deze scoorde natuurlijk wel een gigantische hit in de hitparades in 1987. Totsie en Raf, Chanté di Mare.

0: Zorba's Dance, La Danse de Zorba. Heel veel versies kwamen er vanuit. Dit is misschien wel de meest bekende uit 1965 uit de film Zorba de Griek. 164 voor trio Helleniek hier in de zomerhit top 500 bij Nostalgie Plus met zometeen fotonovella van Ivan.
1: Mannekes, Bumpy. Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
6: Krevel. Leef beter. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
6: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
6: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Go yellow!
13: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Het leverde een heel grote hit op in het begin van de jaren 70, 1971 voor Les Popies. De jongens zelf die werden een klein beetje niet zo goed behandeld, bleek achteraf uit de verhalen. Er werden heel wat andere mensen rijk van. Zo'n verhaal wat wel vaker terugkomt natuurlijk. Op 162 staan ze met Non, non, rien n'a changé. Wie dacht dat Boney M zijn hoogdagen erop had zitten in de jaren 70, wat uiteraard hoogdagen waren, die was eraan voor de moeite. Want in 1984 waren ze dan plotseling helemaal terug met een zomerse classic die Kalimba de Luna heette. Staat op nummer 161.

Kei Sara van Gostij Feliciano op nummer 160 in de zomer. Top 500 hier bij Nostalgie Plus. Waar we met iedere plaat weer dichter bij de nummer 1 komen. Die je morgen omstreeks een uur of 6 op je loslaten. En dit is nummer 159. Tot aan het nieuws. Natalia.

0: met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a mozzarella van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 €. Lunch Garden.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ga dan nog een beetje met de warmte. Ik maak het toch nog wat warmer met zometeen een Spaanstalige classic van Juan Pardo. Nomeables. En die staat op nummer 158. Maar eerst het nieuws van 2 uur met Vrouwtje. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Spanje heeft een nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd. Daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. Ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer. Maar de brandweer waarschuwt dat het vuur wel nog altijd kan heropflakkeren. Ons leven wordt opnieuw wat duurder. De inflatie is deze maand opnieuw versneld tot 3,56%. Dat is een lichte stijging tegenover juni. Toen lag de inflatie nog op 3,4%. Je betaalt vooral meer voor vliegtuigtickets, vlees en elektriciteit. Komt uiteraard door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Aardgas en pakketreizen werden wel iets goedkoper. En zangeres Isabelle A. heeft borstkanker, dat meldt ze op sociale media. Ze zal een tijdje niet meer optreden en neemt de nodige tijd en rust om volledig te herstellen. Isabelle A. was een van de 20 finalisten van VRT Zomerhit met het nummer Smeek maar niet om mij. Ze trekt zich terug uit de wedstrijd. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn er onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.
4: De zomer top 500.
5: Domi Kromme.

0: 2026 nog altijd de zomer kleurt, is gewoon een feit. John Travolta, Olivia Newton-John op nummer 157 met You're the One That I Want.
1: De zomer top 500.
0: Bij Nostalgie Plus nog tot morgenavond 6 uur. Dan gaan we naar de nummer 1 toewerken. Straks neemt Leen het weer over om 3 uur. En ze gaat vandaag ongeveer tot de nummer 100 in deze lijst. Ik heb zometeen een plaat van Cliff Richard, die in de jaren 60 bekend was. Natuurlijk als zanger, maar ook als acteur doorbrak. Een van de liedjes die ik zometeen ga draaien komt uit een film van hem, 1963, Bachelor Boy, op nummer 155. En nu een van de favoriete platen uit de lijst van mezelf. Een van de leden van Eagles had in 1984 een soloalbum uit. Zijn naam was Don Henley en hij maakte een liedje dat volledig bij de zomer past. The Boys of Summer op nummer 156.

0: Zomer Top 500.
1: Als acteur deed hij in 1962 mee aan de film Summer Holiday. En dit kwam van een singeltje met dubbele A-kant. The Young Ones, The Next Time en Bachelor Boy, wat hij eigenlijk altijd gebleven is. Ook Cliff Richard, 1963, dat hij samen schreef op de tourbus samen met zijn collega Bruce Welch van The Shadows. Om 13 minuten voor 2:30 hier bij Nostalgie Plus in de Zomer Top 500 met op nummer 154 Sailor, die in de jaren 90 plotseling terug waren met een hitje dat echt wel heel zomers aanvoelde.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Mannekes!
3: Bumpy!
2: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
3: Wie?
2: Jamma!
3: Yay!
2: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Ho! Ik kan niet.
2: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
2: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
3: Wij klussen mee!
4: Yay!
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen? Doen!
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

Help, Get Me Some Help, zo heette het origineel. Maar dit was van Will Tura, Mooi, het leven is mooi. En deze lijst op nummer 153. Eén plaats hoger, een plaats die gescoord werd door een Jamaicaanse onderwijzeres. Girly Girly, Sophia George.

Het was het ideale moment om de plaat uit te brengen in de lente van 1978 en in geen tijd veroverd. Australië van Down Under, Harry Vanda en George Young. Dat was de oudere broer van een van de AC/DC-leden. Nee, twee van de AC/DC-leden, Angus en Malcolm Young. Waar die John Paul Young trouwens geen familie van was, eerlijk gezegd. Dat was John Paul Young op nummer 151 met Love is in the Air. Straks Bino, Bama Leone en dit is weer Belgisch van de Dinky Toys. Zag,

0: Zomerrits moeten niet altijd uptempo zijn. Het mag af en toe eens wat trager. Hè? Maar wel uithalen op het einde. Om te zien wat je vocaal in huis hebt. Bino, Mamma Leone op 149. We blijven in Italië zometeen met Eros Ramazzotti. De nationale trots daar op nummer 148.
1: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: De Zomer Top 500.

En John Travolta met zijn verfpotten over het trottoir wandelen aan het begin van de film Saturday Night Fever met de kenmerkende falsetstem van Barry Gibb, de Bee Gees. En Staying Alive, natuurlijk verdiende die een plekje in deze lijst. Ze staan genoteerd op nummer 147. Eén plaats hoger, Big Mountain.

Een liedje dat in 1963 werd geschreven door een Braziliaanse legende, Jorge Ben. Maar natuurlijk werd de doorbraak geforceerd door Sergio Mondes. En Mas Que Nada, die staat genoteerd in deze lijst op, even snel kijken nog, nummer 145. Leen staat te trappelen om het zometeen van mij over te nemen met het vervolg vandaag van de zomer top 500. Dit is Peter Kent nog op 100.

0: Ik denk dat je vergeten was, ja.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Mannekes!
6: Bompie!
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma!
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
7: Ho! Ik kan niet.
5: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
5: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
7: Wij klussen mee.
6: Yay! Gamma!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promokoken.
13: Ik heb zin in iets zomers.
11: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
13: Gazpacho met meloen? Doen!
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Nog steeds al volonté.
15: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
14: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
18: Dank u, ImoWeb!
19: De zon mag het allemaal wat laten afweten. Wij doen gewoon alsof er niets aan de hand is met de zomer top 500.
20: Your golden
19: Het is ruim 3:00. Nieuws krijgen we van Fraukje Kaljon. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Bijna 75.000 Belgen verhuisden vorig jaar naar een ander gewest. En vooral Brussel zag opnieuw veel inwoners vertrekken. Zo verhuisden vorig jaar 37.000 Brusselaars naar Vlaanderen of Wallonië, terwijl slechts 19.000 mensen in de hoofdstad kwamen wonen. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedfederatie SIB. Brussel blijft vooral aantrekkelijk om te studeren en te werken. Maar als mensen kinderen krijgen of meer woonruimte zoeken, trekken ze naar Vlaanderen of Wallonië. Tijdens de afgelopen Gentse feesten waren er meer geweldsincidenten. Volgens de politie waren het er zo'n 110. Dat zijn er 20 meer dan vorig jaar. Vooral de eerste dagen verliepen onrustig. Het gaat dan over vechtpartijen en partnergeweld. De politie pakte in totaal 175 mensen op en bijna 100 chauffeurs raakten hun rijbewijs kwijt omdat ze te veel hadden gedronken of onder invloed van drugs achter het stuur kropen. De Gentse feesten lokten dit jaar meer dan 1,5 miljoen bezoekers. En Spanje heeft de nationale noodtoestand voor de natuurbranden rond Madrid en Avia weer opgeheven. Dat meldt premier Sanchez. De brand rond Avia woedt wel nog altijd. Daar verwoest het vuur al zo'n 50.000 hectare natuur. Het gaat om de grootste brand in Spanje, maar de situatie is niet meer kritiek. Ten westen van Madrid zijn er bijna geen vlammen meer, maar de brandweer waarschuwt wel dat het vuur nog altijd kan heropflakkeren. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten zijn onweersbuien mogelijk. Maxima tussen 24 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 29 graden. Zaterdag meer zon en tot 27 graden. En zondag veel hoge wolken en warm tot 30 graden.
19: Maar één probleem op de R1 Antwerpen-Nederland. Verlies je 25 minuten van de Legrellelaan tot Merksem. Daar staat een defect voertuig.
0: Zomer Top 500.
4: Leen de Marais. Nostalgie Plus. Nummer 143.

Niet alleen een zomersnummer, maar ook een feestelijk nummer, vind ik. Freedom van Wham. Wham, een van de grote slokkoppen. Wat noteringen betreft, 7 in deze zomerse top 500. En er zitten er nog 2 in de pijplijn. Wake Me Up en Club Tropicana, dat zal voor morgen zijn. Een zeer goede middag. Ik ben gisteravond na uitzending nog naar een Parkiesconcert geweest in Vilvoorde. Het was Paul Michiels die op het programma stond. Ja, die mens die blijft een fantastische stem hebben. Hè. En populair, vooral bij de vrouwen zag ik. Je zag ze in bosjes afkomen, hè, binnenkomen in het park. Met glimmende ogen van, jee, we gaan Paul Michiels zien. Ja, Pepe, een beetje de Julien Clerc van Vlaanderen. Ik vermoed dat het bij deze jongen hetzelfde is. De eerste keer Julien Clerc in deze top 500 over een gek idee van haar om Venetië genoemd te willen worden.

Whenever, Wherever, Shakira. De laatste keer dat ik haar met haar gat zag zwaaien was tijdens de halftime van het WK voetbal. Ze heeft het nog niet verleerd. Zometeen Italo Disca met Ivana Spagna, kortweg Spagna. Maar eerst een tripje, lange afstandstripje naar San Francisco.

0: Zometeen gaan we nog eens naar Brazilië, naar het strand van Copacabana met Two Man Sound.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Zomer Top 500.
3: Nummer 138.

Eén notering voor Marvin Gaye en dan nog behoorlijk laag vind ik deze Sexual Healing. Had hem hoger ingeschat. Maar nu terug naar Italië. Want daar komt dit trio vandaan. Alhoewel de naam dat absoluut niet doet vermoeden. Eiffel 65.

0: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna een uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E313 Randst-Antwerpen 25 minuten verlies van Randst tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Borgerhout tot Merksem. Daar staat een defect voertuig.
1: De zomer top 500. Nostalgie
2: Plus. Nummer 135.

0: Bijna een jaar geleden stierf Gerard Cox een goed eind in de 80. Het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: De zomer top 500.
0: En alhoewel de dagen al beginnen te korten en het vroeger donker wordt, later licht ook, gaan we er nog niet aan denken, hè? Aan het einde van die zomer. Want deze zomer van 2026, af en toe iets te warm, maar eigenlijk te goed, te tof, te heerlijk. Nee, we gaan ervan blijven genieten. En wij breien gewoon verder door zomerhits door jou in deze top 500 gestemd op je los te laten. Eén plaats hoger, niet de originele versie van de song, wel de cover van Phil Collins uit 83 op 134.

0: versie van Diana Ross niet terug te vinden in deze zomertop 500. Wel Phil Collins, You Can't Hurry Love. En de Gypsy Kings die Italiaans kunnen.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.

Rita, vandaag is het deze Tight Fit and the Lion Sleeps Tonight die mij aan vakantie in Zuid-Frankrijk doet denken ergens in de jaren 2000 al hoor, alhoewel dit nummer uit 82 is, maar ik was toen met vakantie en het huisje naast mij was een jongen de hele vakantie door, The Lion Sleeps Tonight, dus aan het draaien een leeuw die duidelijk niet sliep. Dat was duidelijk maar wel een zomersnummer in deze zomer top 500. Op 130 staat een offer aan de maan, een beetje dramatisch gegeven, maar toch zomers genoeg om zo hoog te eindigen. Hijo de la Luna van Mecca.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
3: Zometeen in de zomerse top 500 een van mijn absolute favoriete Italiaanse songs van Umberto. Your golden years, nostalgie plus. Eerst het nieuws van 4 uur krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Aan het Beursplein in Brussel zijn 3 politieagenten gisteravond gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 150 Zweedse supporters van Hammarby uit Stockholm bekogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League wedstrijd tegen Anderlecht vanavond om 8:30. Het treinverkeer tussen Gent-Dampoort en Lokeren heeft in beide richtingen een tijdje stilgelegen. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Op verschillende plaatsen langs het spoor braken bermbranden uit. Die werden veroorzaakt door een goederentrein. Bij het remmen kwamen er kleine vonkjes vrij op het droge gras. De brandweer heeft de kleine brandjes geblust. Het treinverkeer is dus hervat. En de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika heeft een noodtoestand uitgeroepen na een grote instroom van migranten. Duizenden jonge migranten bestormden vanmorgen vanuit Marokko de grenshekken of zwommen naar het Europees grondgebied. De voorbije dagen kwamen er meer dan 1500 migranten aan. De regionale autoriteiten spreken van totale chaos. De opvangcentra zitten overvol en honderden mensen moeten noodgedwongen op straat slapen. Het is zwaar bewolkt, vooral in het oosten zijn er buien mogelijk. Tegen de avond krijgen we wel opnieuw opklaringen, met maxima tussen 23 graden aan zee en 33 graden in het oosten. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, meestal droog bij 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En zondag iets meer wolken, maar wel nog altijd warm tot 31 graden.
3: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je bijna een uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen, een half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitering een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. Brusselse Buitering nog kwartier van Strombeek-Bever tot Injette. A12-Boom-Antwerpen, 12 minuten van de Bevrijdingstunnel tot Antwerpen-Zuid. R1 Antwerpen-Nederland. Ook 12 minuten van Borgerhout tot Merksem. Op de E17 Sint-Niklaas Antwerpen. 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West. En op de E34 Zelzate Antwerpen. 10 minuten van Melzelen tot Sint-Anna Linkeroever.
5: De zomer top 500.
6: Leen de Marais. Nostalgie Plus. Nummer 128.

0: zonsondergang om 4:10. Alleen in de zomertop van Nostalgie Plus kan dat. En bij Nick Kershaw. Tim heeft een...
1: Top 500.
0: Dat moest eerst nog eens gezegd worden. Tim heeft een vakantiejob in een bakkerij. Hij schrijft mij via een berichtje. Leuk, maar zwaar. Zeker omdat het behoorlijk warm is deze dagen. Maar wel leuk om geld te verdienen en bezig te zijn. En de radio staat hier de hele dag op Nostalgie Plus. Niet de normale zender waar ik naar luister, want ik ben nog tamelijk jong. Maar die zomersongs, dat is echt wel tof om mee te zingen. En bij momenten mee te dansen. Want we werken hier met z'n vijven en er wordt al eens zottekes gedaan. Tim, dat is zo tof om te horen. Ik hoop dat je blijft hangen bij Nostalgie Plus. En ik heb een vermoeden dat de hit hier...

tussen de pistoletjes en de eclairs zullen daar nu rare danspasjes gebeurd zijn met Tim in de bakkerij waar hij werkt. Ik heb zo dat gevoel. Leuke jongens daar. Carapiccio en tik-tak, tak-tak. En dit hier is Vanessa Paradis. Gek dat Be My Baby niet genoteerd is. Wel die eerste hit van haar toen ze nog maar 14 was. En ze wordt er financieel alvast wellicht nog altijd gelukkig van. Wij ook, maar muzikaal dan. Joe Le Taxi op 100.

0: Dat fraaie stemmetje. En we vielen er massaal voor Joe Le Taxi van Vanessa Paradis. Zometeen sweets for my sweet.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
5: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Krevel.
7: Nog 2 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter.
8: Mannekes.
9: Bompi.
8: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
9: Wie?
8: Jamma.
9: Yay!
8: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
9: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
9: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
9: Wij klussen mee.
10: Yay! Gamma.
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Sleep World. Slaap, houd ons wakker.
13: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: De Zomer Top 500.
17: Nummer 124.

Zoetjes voor mijn zoetje, goed gevonden. Sweets for my sweet, La Dolce Vita. Dat is een fantastische film van Federico Fellini met Marcello Mastroianni en Anita Ekberg, in zwart-wit nog, met die beroemde scène aan de Trevi-fontein. Moet ik nog eens opzoeken. Maar La Dolce Vita is natuurlijk ook een song van de Italiaan Fabian Roscioli, ook wel Ryan Paris genoemd. Dat is voor straks. Eerst beginnen we met keelgorgelen.

0: goesting heeft om een dansje met twee te placeren. Barry White komt eraan met You're the First, the Last, My Everything. Maar het is druk op de weg. Er zijn een paar ongevallen gebeurd op de R1 Antwerpen-Nederland. Verlies je bijna drie kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 Zelzate-Antwerpen. 25 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Kruibeke tot Antwerpen-West. E313 Lumme-Antwerpen. Een kwartier van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse Buitenringen. Een kwartier van Grimbergen tot Jette en op de A12 boom Antwerpen een kwartier van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid.
1: De Zomer Top 500. Nostalgie
2: plus. Nummer 121. We got it together, didn't we?

Hij is ook bijzonder lang met zijn vrouw getrouwd geweest. Hè? Zeer trouw geweest. Barry White, you're the first, the last, my everything. De Police stond één keer genoteerd, maar ook Sting solo. Dit nummer hier is opgenomen terwijl hij in Barbados was. En dat hoor je toch wel een klein beetje. Hè? Love is the seventh wave.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.

0: grootste schommel van de wereld.
1: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps gigapak voor

0: saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: De zomer top 500.
2: Nostalgie. Nummer 119.

Wij vieren deze zomerse top 500 nog. Tot morgen 6 uur, tot we de nummer 1 weten. Cool and the Gang met Celebration. 1 plaats hoger, een song die van protest zong voor de burgerrechtenbeweging in de 50s in Amerika. Het bracht tot feestsong in de 60s van Trini Lopez.

groot feest waar Trini Lopez passeerde. If I had a hammer. 3 noteringen voor de Venga Boys. Boom Boom is voorbij. We're going to Ibiza. Zal voor morgen zijn. En de partybeesten die mogen ze nu loslaten.

Ze hebben nog een hele drukke maand augustus, de Venga Boys in heel Europa, maar vooral de UK doen ze het goed. Michel Delpech wil een kleine flirt met ons op nummer 106.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in iets zomers.
0: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
1: Gazpacho met meloen? Doen!
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Nog een uurtje volle bak zomer hier bij Nostalgie Plus. In nog een uurtje zomer top 500. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 5:00. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kellion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De droogte neemt toe in Wallonië. De toestand van de Waalse waterlopen blijft zorgwekkend. Op sommige plaatsen staat het grondwaterpeil ook kritisch laag. En het brandgevaar is gevaarlijk groot in open gebieden en bosgebieden. Dat zegt de Waalse regering. Bij ons in Vlaanderen geldt op dit moment code oranje. Het opschalen naar code rood is voorlopig niet nodig, zegt omgevingsminister Broens. De Vlaamse droogtecommissie komt over 2 weken opnieuw samen. Intussen kreunen heel wat landen onder zware bosbranden. Op het Griekse eiland Kreta braken nieuwe branden uit in de regio Retimno. Hulpdienst evacueert meer dan 8000 mensen, onder wie veel toeristen en Vlamingen. Het weer in Griekenland is al dagenlang vrij extreem met hoge temperaturen en felle windstoten. Ook in het noorden van Portugal woeden zware bosbranden, net als in het zuiden en westen van Turkije. De grote bosbrand in het Franse Var is intussen wel onder controle. En Spanje heeft ook de noodtoestand voor de branden rond Avila en Madrid opgeheven. Aan het Beursplein in Brussel zijn 3 politieagenten gisteravond licht gewond geraakt tijdens rellen met Zweedse voetbalsupporters. Zo'n 150 Zweedse supporters van Hammarby bekogelden de agenten met verschillende voorwerpen en staken Bengaals vuur af. De politie zette daarop het waterkanon en traangas in. Rond 2:30 s'nachts keerde de rust dan terug. De Zweedse supporters zijn in Brussel voor de Europa League wedstrijd tegen Anderlecht. Vanavond om 8:30. En in de Duitse Oostzee is een nieuwe bultrugwalvis gespot. Het dier is gewond en lijkt zijn weg niet naar zee terug te vinden. Het doet je misschien denken aan bultrugwalvis Timmy. Die kwam 4 maanden geleden vast te zitten in de Oostzee en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Het is voorlopig moeilijk te zien hoe verzwakt het dier is. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk. Maxima tot 30 graden dan. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden.
2: Op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E34 Zelzaten Antwerpen 20 minuten van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse buitering 20 minuten van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Nederland 17 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R2 Antwerpen-Stabroek een kwartier van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkenshoektunnel. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen verlies je 10 minuten van Kruibeke tot Antwerpen-West.
4: De zomer top 500.
5: Leen de Marais. Nummer 114.

0: Top 500.
1: Op de site van Nostalgie Plus kan je volgen hoe het zit met deze top 500. Tot net voor de laatste 50. En zo heeft Rick gezien dat de Gibson Brothers met Cuba nu zouden weer klinken. Hij heeft erop gestemd omdat het een toffe zomersong is natuurlijk. Maar ook omdat wij, zo schrijft Rick, over 2 weken naar Cuba vertrekken. Niet evident tegenwoordig met Amerika dat moeilijk doet. Stroomonderbrekingen die daar zijn. Maar het is niet de eerste keer dat we gaan. En ook niet de eerste keer dat we dat allemaal meemaken. We kennen er ondertussen mensen en we willen het land blijven steunen. Ik ben er zelf ook een jaar of 4, denk ik, geleden geweest. Ja, Cubanen zijn fantastisch toffe mensen. Vriendelijk, slim, zeer nieuwsgierig. Het is daar wel een beetje warm voor mij. Maar liefste Rick, ik wens jullie een fantastische, goede vakantie toe. Op 112, nog eens de Beach Boys. Bye bye.

Een leuke en zomerse bewerking, een reggae-bewerking van gemaakt door UB40, door dat nummer van Elvis. I can't help falling in love with you. Holiday, die vinden we binnen de laatste 50 terug. Holiday van Madonna natuurlijk. En dit hier is een van de tofste Madonna's, La Isla Bonita.

0: La Isla Bonita met een mooie Spaanse gitaar. Madonna van Madonna. Zometeen naar Weather With You van Crowded House.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
4: Nostalgie Plus. Nummer 109.

chantant? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous

0: Meer dan een half uur van Groot Bijgaarde Dansaartlaan tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse Buitenring bijna een half uur van Grimbergen tot Jette. Ook een ongeval. Op de R1 Antwerpen-Noord. 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten-Antwerpen. Een kwartiertje van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever. En op de A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen. 10 minuten van Poldervliet tot de Ekerse Steen.
1: De Zomer Top 500. Nostalgie Plus.
2: Nummer 106.

0: Give it up, nooit geven we op. Morgen gaan we nog een hele dag door met deze zomertop 500. Tot het gaatje, tot de nummer 1. En zometeen ook nog bijna 20 minuten met zo dadelijk Bellini Samba de Janeiro.
1: Nog steeds à volonté.
2: This is a muscle of a lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
3: Krevel.
4: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
3: Krevel. Leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
1: De zomer top 500.
3: Nummer 105.

Maar de zon komt er al helemaal terug door. Een van de meest bezongen onderwerpen in deze zomer top 500 is ongetwijfeld het land Brazilië, zijn samba, zijn strand, zijn hoofdstad, ook door Maywood in Rio.

Santana en Gloria Estefan vervolledigen de lijst voor vandaag om morgen nog 99 nummers te gaan vanaf 11 uur. Smakelijk eten en fijne avond bij Nostalgie Plus.

0: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
8: Dank u, Imoweb!
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde

Goeie avond. Het is toch wel opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt. Want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Heel wat vakantiegangers komen dan terug en voor anderen begint de reis nog maar. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van vrijdagavond of zaterdag, want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. Het centrale meldpunt voor online fraude krijgt dagelijks 200 oproepen binnen. En dat amper een maand na de lancering van Fraudstop. In totaal kreeg het zo'n 6700 meldingen van fraudegevallen binnen. Dat meldt Bankenfederatie Febelfin. Als je vermoedt dat je bankgegevens fraudeleus zijn gebruikt of je merkt dat er geld is gestolen van je rekening, dan kan je die laten blokkeren door te bellen naar Fraudstop op het nummer 078 170 170. Volgens minister van Consumentenbescherming Beenders was het nieuwe nummer duidelijk nodig en werkt het initiatief. Polen onderzoekt een raketinslag in het oosten in de buurt van de grens met Oekraïne. Het incident gebeurde vanmorgen. Op dat moment werden Russische raketten afgevuurd op Oekraïne. Mogelijk gaat het dus om een Russische raket, zegt de Poolse premier. De NAVO heeft intussen haar lucht- en grondverdediging geactiveerd. En de Europese voetbalfederaties zullen het WK-voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wil de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk met maxima tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en 31 graden.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Mannekes!
1: Bompie!
0: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
1: Wie?
0: Jamma!
1: Yay!
0: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
0: Dat is toch klussen?
3: Oh ja!
2: Wij klussen mee!
1: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
10: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Goeie avond. Wout van Aert wint toch de tweede rit in de Ronde van Denemarken. Het scheelt maar enkele millimeters, maar de band van Aert steekt net iets voorbij die van de Australiër Blowright. Die werd na de sprint eerst als winnaar uitgeroepen, maar de organisatie komt daar nu op terug. Van Aert pakt zo 2-2 en blijft dus leider. Onze andere landgenoot Ton Aerts werd nog derde. De bluswerken bij een recyclagebedrijf in de haven van Gent zullen nog een hele nacht duren, dat zegt de brandweer. Het vuur brak uit in een hoop schroot afval. De brandweer heeft urenlang moeten blussen om een uitbreiding van de brand te voorkomen. Maar de brand zelf is nog niet onder controle. Er is nog veel rookontwikkeling, dus het blijft belangrijk om je ramen en deuren gesloten te houden als je in de buurt woont. Toch wel opletten als je dit weekend met de auto op reis vertrekt, want het is traditioneel een zwart verkeersweekend op de Europese wegen. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt voor zware files, zeker in combinatie met de bosbranden. Je vertrekt best morgen vroeg al of zondag in plaats van morgenavond of zaterdag, want dat zijn de drukste momenten. Neem ook zeker genoeg water mee en gebruik verkeersapps die je aangepaste informatie geven. En de Europese voetbalfederatie zullen het WK voetbal boycotten als FIFA-voorzitter Infantino zijn plannen doorzet. Dat hebben ze beslist na een spoedoverleg. Infantino wil de aandelen van het WK verkopen aan privé-investeerders om zo extra miljarden binnen te halen. De UEFA reageerde woest en zegt nu dus dat geen enkel Europees land nog zal deelnemen als de aandelen worden verkocht. Stilaan meer opklaringen. Vannacht wordt het licht bewolkt met minimaal tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Lokaal zijn er enkele buien mogelijk met maximaal tot 30 graden. Zaterdag overal zonnig tot 28 graden. En ook zondag blijft het overwegend zonnig met enkele stapelwolken en tot 31 graden.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
2: Een dagje.

Nostalgie.